0: mit Andreas Winkelmann.
1: Wat denk je er aan toe, lieve?
2: Ging zoveel misdaden.
3: Hey, Fonzo.